0: for God's sakes, turn around.
1: Smelt die ijsberg met vuurwarm vermaak. Net hier op RSG.

kunt haar nog daar in banden. Van Bultonkou in Groenlanden. Het is geen waar je beste wij. Van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach. Jou nimmer zorgen en skaterlach. So ik schrijf nou hier die briefie aan jou. Maar ik lees hem zelf van.

0: Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door Elise Parker, schrijver en journalist van Pretoria.
1: Want deze kijk ons naar hoe om een God rust te vind. Vanochtend se thema is, vind rust in Godse tijdsberekening. Ons tekstvers kom uit Prediker 3 vers 1. Daar is een tijd voor alles. Onrustigheid komt dikwijls nesmaak in ons harte, waar het dinge nie gebeur wanneer ons wil hê, dit moet gebeur nie. Ons leef in een wereld van onmiddellike antwoorde en vinnige resultate. Wanneer Godse antwoorde wegbly, raak ons onzeker en begin ons twyfel. Maar God werk nie volgens ons oorloses nie, sy tydsberekening is doelgerig. Om in hom te rus beteken, jy aanvaar dat wagtyd nie verlore tyd is nie. Dit is vormingstyd en hierdie wagtye werk goed aan jou hart, jou karakter en jou geloof. Wanneer jy ophou jaag en begin vertrou, ontdek jy dat God reeds besig is om dinge in plek te sit. Rus kom wanneer jy weet wat vir my bestem is, sal op die regte tyd gebeur. Josef se lewe het hierdie waarheid diep weerspieel. Hy het as jongman drome ontvang, maar die vervulling daarvan het jare geneem. In plaas van eer en erkenning, het hy verraad, slavernij en tronkstraf beleef. Dit moes vir hom gevoel het, asof Godse beloftes ver weg is. Toch het Josef getrou geblei, hy opgegee in die wagtyd nie. En toe die tyd reg was, het God hom opgerig op 'n manier wat hy nooit self kon beplan nie. Sy lewe wys dat God se tyd nooit verkeerd is nie. Abraham en Sarah weer het die belofte van God ontvang, maar toe die wagtyd lank raak, het hulle begin twyfel. In plaas daarvan om op God se tyd te wag, het hulle self 'n plan probeer maak. Sarah het voorgestel dat Abraham 'n kind by Hagar moes hê. Hierdie besluit het nie rus gebring nie, maar konflik. Hulle het God se belofte probeer verwesenlik, maar dit het net komplikasies veroorsaak. Hierdie oomblik in haar lewe wys hoe moeilik ons almal se wagtye kan wees. Wanneer dinge nie gebeur soos ons verwag nie, is die versoeking groot om self in te gryp. Aan mensgemaakte oplossings bring selde die rus wat God se planne bring. Hulle verhaal herinner ons dat ongeduld ons kan lei om keuses te maak wat ons later die gevolge van sal moet dra. Keuses wat ons rus steel. Om in God te rus beteken om waarlik op God te kan wag en daarin lê volkome vrede. Kom ons bid saam. Here, ek maak my hart oop en vra dat U my sal sterk maak met U wysheid oor die tydsberekening in my lewe. Dankie dat U so geduldig is met my ongeduld. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en journalist van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.
2: Kekede XK FMCK Dom maak pa de maak wena oma XK FMCK.
3: Ya sa XK FM ke kun ay dum.
4: XK FM 107 o dano nye ge tsa metse ska seise tsa mo go khomate ya re go ha a wo ha tu e adri ka e kwa imam a ga tsa ma de tamano datu mo kona mo ga a ka di ma 24 ka di e ma uni seis ka ngwe ma 2 de senden 26 sim am o tsa ya re go ta te ta ko te ji wo ko ta ko te aba si etik esu ik en ga ka aba si tlo ke henu je wo tlo ke henu tsa mi tlo ke henu do wo tlo ke henu a ga a ik ge tsa mi tlo ke kwa ga in ka ga ga go a ma gwata kwa am o kama khateta khuika ri am khuingama yo dao ke am sana khuita ata am o tsam ke no khatama kota kwa ngeitso ko am a shau tsama kwa inu ko tsama kwa bara tsamo ko ina ta ga do te ga do ko ta go ga mo ga kya re ka ha re mbas ko re ka re mo te ka ha re ko ka go buita ha ga wa ga a tlo sino ko ta go ha e ke si ka ga mo wa a sento ke hem tui ga ma ga me mo ko ta go si ta ti a lu ko jinga ka si ko am o tsam ke ga dango e nne go kwa ta ha sim am o tsama no koma e ton de ta jamat matiri ya no duks ndu ve ton de ta twang tsai ko ta ga tsam ji ko na te tsi an je se ko ta go ta go no a te ta ti ka kona jim am o tsama te tsama ti ngi e ji te ki ya go ta o te an ka ka mba ku ri kwe a ta eno dam ke am sena kuita ha ka ke e ke ma ha mu ko ta ko ha tama a tsino mba ku ri kwe a te ana ko ta ko tete te ke te ana ko ta ko tete ke no te ana ko ta ko tete ke a nge u kona te koma ko ta ko te mu wa ta no nge u na te ana ko ta no nge u na te doro ko ta no nge u na te abaskara ko ta te ha ji ha ku ka ji venu de ku ri ko ji ha i ha te a ta ha abasia ko ta ko te ku ngo te u yo si ka ha tan to te te tsar ko ku nye tsar ko jamana tsar ko jaro tsar ko tsana tsar ko te te ku bua a kya ka di kona amu a sena to te koma a sena ko abasita a ji ha ni ji am o tsama nu te u he a te a ta koma ti tsamji kinu kuna na ta i ka ra khanao ji abasita ma mu wa guri karta te u mu ka kona ji kom ka kona ji ha ji tinji bori ko ndeta te darano bori ko na te a yesu ye ma ko a ta in e ko a jao di khum kara kha kun ta kha tin ta kha gu ya gamo ta kwa inja abasi ka tin siva tsam tsam skano achte tsamar tsam ka khun tsum ka kwe tin ne tsamar tsam tonu ti ta ngi tsam sim am o tsam a te a je tsai dong ta kai kai kha kun tswa go kun tswa ta tin ka kona ma no kun tswa ta tin ka i he e hi tu te mo tsana kwa te abasi abasi ta tin ka kona di i a kha ya oro kwa ta a kha mo ti kwa kha kha tsama a sen tan ko ti ko te ta tin ka kona

0: qalo di ha qala
1: Xka FM 107 o tano nyere tama tseka nyere kama go dakwa 250 minute dzinge karma go dam am o tsam kite aje a keker go dakwa teta ya koma te kufane kara go dakwa aje ate a gun teta ya tiri na mate je a te tribe na go dakwa tkhanya teta am o tsam ke ha je te ngo ha kwa ha keker go dakwa komta din di volgende mense moet weet dat hulle word baie dringend versoek om môre 8 uur die 25ste Junie 2026 by op platform 10 kliniek by mekaar te kom. Hulle moet daar gaan aanmeld die volgende mense wie se name ek nou gaan laat weet. Hulle word baie dringend gesoek by platform 10 se kliniek môre oggend 8 uur stiptelik. Nou dit kon kom sien en kon moeg wat ek o 8 uur hè. Teu platform den kliniek is u ook gesien dat die antwoord net ook kom zijn de toekomst bij dit dan. En die namen zoals volgt: onen te kwak ook gaan. L. Alfredo, A. Kambinda, P. Liva, M. Mianga, B. Paulo, F. Gabriel, L. Salvador, I. Yundu, L. Sinyonge, F. Mahongo, H. Lucas, M. Kamalanga, N. Fernando, Y. Andre, K. Mbambo, H. F. Janssen, H. Kaliki, Y. Chimbende, Y. Y. Alfrino, Y. Nankenga, M. Chibia, D. Paulus, E. Ngobe, R. Titu, M. Maseka, A. Kambinda, M. Nyambi, C. Sinangwe, C. M. Meyer, F. Manjono, R. Jetembo, G. Imborie, L. Kerzanila, E. Kativa, M. Sangara, R. Mangeli, D. Ngomba Kameya, M. Mangango, Fie Bonne, D. Kakuthi. So hier die mense word baie dringend uitgesoek om môre stiptelik by kliniek op platform 10 te gaan aanmeld. Ek het onje kom ek toe tot baie usika mwa kwa takwa platform 10 klinisiki tosi ya kwa takwa anka senta ti ay kamzi kwa na jito wakana ta aha jini kani kwenza hasara kwa kani kwenza kia kwa kwa to ndeta ata tuwa kai a to radu ndeta to kekiri kwa takwa ate to teke ke hekam papa mkara kwa takwa ata kate uke ma korom chom kumi kwa abasi ya kakekiri kwa kam radu mataka sinusi korom chom kumi kwa inkara kakabana sinusi ui ui kwa ita ate ke hangoro hambe tuwa ata nkara kekir kwa tegwa kade radu. Tama kamzi kwa na tuandeta akam awasi ya tataya. Kicho manjo kate etma ti Riano Dukes nduwe. Kau kwa tekla kwa kwa kwa tatin esikin tuon kara ayakutu.

Gatwer dat een kans kan aan het zijn net die drie maakt die aanka ten op deskatza met die mono tien net amako 20 minuten zijn kiekerachwam. Programma met jou kozie guanam gaat is het dat u daarna gaat ik ga ik kozie kun makkelijk ook die anjansa no die ja kozie demo ga ik kozie eten ga ik ook kans katte aanka qua konde ik kru kozie kom zinta i tak uinskim. Wanneer demo kan de kru kozie wo guana aanku nya kote mo kwarasena de o anat aiziki vente mo de kwa kehenka oziki kwarasena de mo kuinka kwana de kru kozie wo kwane hende kru kozie ure hende kru kozie akawa ete tim. Nu ti ha kamze kite muka nunde kuri kuzu u kwa na he nunde kuri kuzu u reche te muku kamze ki zaos na kovem nge ate muka atin te u anak aizi ki nga kwa na ki hito te munde kuri kuzu ma kwa na zika te kuri kamze ka mua a kove kiri a woko kuinke kuhu e kama kotam muku kamze ka te do kako e kuinke kwa na kehe te u anak aizi ki nu ti ha ti ande kuri kuzu te mu kwa unisa e khazi wo te hunzi a kuya tu a kobem kwa ga te monde krukuzi a tsone sa zwanga e kha o kgam mia te de presita tite zwanga ta mande krukuzi hiana sin won ku zwanga sta matin te mu uwa blood zwanga ta hon te mu stroke zwanga ka zwanga ta mande krukuzi sin tsaka ta hiana.

Onertensieven onige evem ke woensdag en ekete hortante anguweta aunatsane tsiya makuti akadem nokuseka chama 12 amakosi 17 gamanite zenge kragwa varisan mutweta met programme nge kuro kwetiseta kwanamka to darana qareka bori ko khosinkoti anka kutati bori ko khose radio si anza surya te eno radio si anza suri na tabori titi ya akamte kiti havana ti anka gongiri kisa hien kwe nango nyako ansu u akhirika kuma na ha plat vanden kliniki ke gosi ya kutimu ae kutati ona tati ganao ae dizi bank statement dem haborte certificate yenge hase kwa inu mbapira miye te hase kwa itam nungu nango si tati nungu kwe nao zingita hatuwa kwa ko volgende personen moet morgen om 8 uur bij plaats van de kliniek bij elkaar komen met volgende documenten. Dit zijn ID-documenten, bankstatement, geboortecertificaat en getrouwdecertificaat als je getrouwd is. En de naam is zoals volgt. En zingen te haken naar zo'n kwakwako. Ja, Alfredo. A. Kambinda, Liva PM. Moyenga M. Paulo BM. Gabriel F. Salvador Yal, Yuntu Iye, Sinyonke Yal, F. Mahongo, Haag Lucas M. Kamalanga, Fernando N. Andre Iye, K. Mpambo, Jansen H. F. Kaliki H. Sibende Iye, Alfrino I. Iye Iye, Nakenka Ye, Sibia M, Paulus Die, Nkombe Ye, Tito RR, M. Maseka, Kambinda A, Nyambi M, Sinyangi Sie, Meyer Sie M, F. Mansono, R. Zetembo, Imborie Gie, Gerzanila Yao, Ie Kativa, Sangara M, Malingi Mankeli R, Nkompa Kameya Die, Manganko M, Bone Fie, Die Kakuti, Tangan Kunenke Radio Tetetetano Hiko Ansi, U Akhiri Kakuma Nahango, Platfenden Kliniki Kisia Hautatin Kwena, Gung Uruve Tati Hanao Documentese Onanakusi Kotati, ID He Bankstat Mandem, geboortecertificaat je tachon temo mbapira emie tenge hase kwenu mbapira etamaha onana kusi kwa tati ta bori kuhuzi tinzi bori kuprogram ki temo teke tenteko mtati kwenye kurio programe se kuyamsina kwa tahani ya kunguru na kuti platfenden kite kukure ngrupu zitemo diel ni mnati kompetisi ngu september ngu mkites na guwa apin tenkam na kwenye kihitio te kuro hangam grupo zitemu nge ati tana hakoro tati kwane hakoro kuzi ukwaneka ani kuna temu tuhu wagono kuro kulenye kwa na mka koresi na hikiriti toti okeste simka temu siya kukia usina gota azite hiyo kukuru na huwete kuro tati nge ati kute kuro na hivete tino kwane platfenten kiti kure ngrupo na kompetisi ya temu diyo nye mnati apinten katesi na gwe tazi pori kuhuzi tinzi teke kirinte kumtati programe te anka hati nge badi san mutwe tamie te se kwenye ya msina kwa tahanko siya kukiri ya go yen iriem ama te kwa hata msika todi siya kukuta

0: abilungisa khu wathi kangqinqqong chipangi chingakawa khu gqeban ngaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke basic education kana veke yaqaki qinqwika wathi kangqhamaqa qemeshi ngqime hethi igxexeya kibilungisa qani khona kawathi bwathu sing amathu qhedu ya matriki pente amathu lungisa qa amathu sing chipangi mauna keta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwaqaki NSFAS ya enlechten juwaqaki tikang kwashinkwa kwa wona chipangi apanga juwaqaki golo singegiya international qhaqene khona ngithiki yakwa sa wona chipangi katu ke yaqaki lungise qa SBC education ichipangi kangye pangqaba department ye higher education ngithe training wi yikitamke programa
1: Mark Ambunga WCC yekwa Sarado XK FM tamalaya WCC hung in alzonga wa keta program nsa a kinkwike a uwa entrepreneurship wa kinkwike wa kalaga di alzonga juke kunke Radio XK FM ta yekit encha muki kinkwike angkewa SABC ibilungisa ka usinge kunke XK FM ta yol alzonga presenta hewa Jacob Makai hung sa a kinkwike ang ta tamge a sa a kinkwike ang wa tamge a vonstak ke wula a wa dri diartak ke kunke XK FM ta yekin mutwa tamge kwe sisi ngikhamakamke kwesisi kwa SABC ibilungisa kausing SABC ibilungisa kungqonga aqinqonga achwa Mankam ita jawisisi ikalaki ngalikwa juke konge keta program ta yegit encha mongi program ka ang kewa SABC ngalikwa kausinke konge XKA FM tam episode ang wakalawa alungisa mongi tiki kang aua entrepreneurship wa mklangkwe ka wakalaga ti on ngalikwa juke konge radio XKA FM nasa tiki kang program wakalawa ngalikwa hiwa tonkwa
0: Moro moro kamtungi kamkudyo wano kwe program ewa keta lena support ay program ke mkosin kung higit apartamina high education we hechi ke training we get the angle chip in gaba SBC education the time kim kukuma inwa radio SKFM 107.5 FM mkong hei dem kukwa stasin egi a program dem kukia stasin kaisi gisi ngi ma sa sa ge 13 pie BAS radio stasi wa SBC SBC wa ke mukwana program wa keta a program ke kana taliga atu sa ke program ya tu ke akana tam ke slow te awana kana stasi sing program sing te kana tam kong hei gem hauna kana topic ya wa bilongo se gani kuna Tiga kwase ngoko mme ke mo ngame bolo go sasin ke mo kulungisa university college ka mo kutu intensive learnership ka tibusi tiga khalibilo go saka banga nqaba halu ntena sin tiga ka lema go so gane khona ke mo kusin ka gomtome ke bithuta ba tshibangi to khotsu yitu entrepreneurship go e ka wa tshibangi o ka wa career ya to come kala ka mo ngumha lungu sa tebe qome ke tshikhaisi ka wa entrepreneurship ke ka ngausi kaya khaligama wa mchi ka ngausi ma singa calendar ne bese bua chipangi kula qome khaisi singume ta katane ka wa chiga again entrepreneurship gani kuna ka wa promote ka ngqanga ngole aka economic di chinga ka wa chipangi kula study kula prefat gani kuna athu cha qonya aya prefat company ya here ta aki chipangi ya ha o debigisin qome gisin ya panga chipangi ya ha o ya kwasa chi tro qaiti ke chi khonqa wa here tu kwauna o ye tukata ka kongi ama sinde producti o service ya kali entrepreneurship gani kuna mtana sinde maha kwa mchi kwa kwa mechi mme ke kawa chiki mwite wa chiki sin yi sin hii ke entrepreneurship tenwa ti kai wa career path takatene wa chiki e atwisa una asalaris kika mtana sinde kwa nhege chiki kwa tumine kwa kumagoso kawa chika ke nhao kwa kika kani sin duwa sin opsiki sin tisa kwa ya una kwa sahi ya panga nga wa magoso hang magoso kana tempo ngedem ko tsanga tshwangwa ng kama department ya education we he tsiki training we ya tlo ng hechi kasi ka ng tsim ko ka tsanga vunsta ta ya kwa ng ke tsiki ya ng hekwa tsi singa tsiki ka m tla tsama ng mdu la tsanga wa gina o me ya ng kama department ya education we ta tsanga ng tsiki ya ng hekwa entrepreneurship for youth ta magudi bu tshimu ta tsada ka m de ngama shunga tsanga ke program ka ya wa
2: Goeiemiddag Jacob en goeiemiddag aan al ons luisteraars. Dit is weer vir my lekker om by julle te wees en met XKFM luisteraars te praat.
0: Moko ngamtsa vanga akatisa akonhe ajuke ntimwa youth entrepreneurship ta adani kuna tiga sang hi kwa ka ke chipani musu wa tiga ntimwa maka giya se hoke South Africa ngolini.
2: Dis 'n baie goeie vraag. Jeug entrepreneurskap vind plaas wanneer jong mense die inisiatief neem om geleenthede te identifiseer, ondernemings te begin en waarde te skep deur kliënte se behoeftes deur innovasie en probleemoplossings aan te spreek. In Suid-Afrika kan ondernemings formeel of informeel funksioneer. Formele ondernemings is geregistreer, voldoen aan wetlike en belastingvereistes en kan kontrakte aangaan en binne gestruktureerde stelsels funksioneer. Dan informele ondernemings is daarenteen nie geregistreer nie, maar funksioneer steeds wettig binne die gemeenskappe. So informele ondernemings is nie onwettige ondernemings nie. Onwettige ondernemings funksioneer buite die wet deur verbonde aktiwiteite uit te voer. Jy weet, jeug-entrepreneurskap is belangrik in Suid-Afrika omdat dit help om hoë jeugwerkloosheid aan te spreek deur jong mense in staat te stel om werk te skep, inkomste te genereer en bydra tot ekonomiese en gemeenskapsontwikkeling.
0: Madyo thamukwa ke antwort ke qaju ke STT sa Adam Tshashu qanqa umthethisa ncike iqwa ngokusinthi ke sinke e banqama khongiya kabathi iqwa besika di kawo yewa ya jalasin e ya besika di kawo yewa mti kwaliteti he tige mti mana mapanina wa kwe mesi ntume gia kawati ya tuwa magusu kawo yi e yi magusu wa successful ke mkusin kumbatisi he tike chinji ngawu ke gia magusu ato wange kawe akaga
2: weet jy, Jakob, jong mense wat daarna streef om suksesvolle entrepreneurs te word, behoort vasberadenheid, selfvertroue, kreatiwiteit, leierskap, veerkragtigheid en sterk kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle moet ook verbind wees tot lewenslange leer, innovasie omarm en vinnig by veranderende marktoestande aanpas. Dis baie belangrik. Terwyl hulle ook gefokus bly op hul doelwitte ten spyte van uitdagings. Ek moet dit sê dat suksesvolle entrepreneurs sien nie terugslag as mislukkings nie, maar as waardevolle leergeleenthede wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyn groei bevorder.
0: Masinda kome sinqhume khesi giya mandela umcaba yayiwa makusuba tama ikhesi inqa kolume yaxinga moku othika ngaba ngintenteng khamsi o stepu singa tema ya eyatu inqa makusho qema ma banqaba ya kham inkomisela ya makusho
2: Jakob plaat my toe om eers iets met die luisteraars te deel
0: ja ek kan geen lagtes nie
2: ek het so verlede week na onderhoud met 'n suksesvolle entrepreneur geluister. Hy besit vandag 'n fabriek wat luxe matrasse plaaslik en oorsee bemark. Kom ons vra gou waar het hy begin? Heel onder. Hy het eers in 'n winkel wat matrasse verkoop gewerk, toe sy eie winkel besit en toe die omgewing en die mark deeglik geleer en verstaan. Kyk, hy het toe sy eie besigheid begin om matrasse te vervaardig waar daar 'n groot gaping in die mark was. En sy sukses was toe dat hy ken sy mark, hy weet waarop hy moet fokus en hy het 'n deeglike marknavorsing oor die jare gedoen en sy sakeplan deeglik ontwikkel en aangepas totdat hy die wenresep gehad het. Een ding wat my wel opgeval het, is dat hy baie mislukkings ervaar het. Maar elke keer weer opgestaan en weer probeer en nie moed opgegee het nie. Dit was vir my baie belangrik. So ja, die eerste stap is om 'n probleem te identifiseer en 'n oplossing te ontwikkel waaroor mense bereid is om te betaal. So suksesvolle ondernemings skep waarde deur 'n behoefte aan te spreek. Daarom behoort jong entrepreneurs marknavorsing te doen om hulle kliënte te verstaan, vraag te bepaal en medelingers te identifiseer. So as ek reg kan onthou, word hierdie marknavorsing proses deeglik in die wiskundige geletterdheid kurrikulum gedek. En dan kan jy ook op die internet gaan kyk hoe om 'n deeglike marknavorsing te doen. Jou marknavorsing sluit ook in met baie mense oor jou idees te praat, luister wat ander mense vir al die wat in die veldwerk sê. Dit is deel van jou marknavorsing. Die volgende stap is om 'n duidelike sakeplan te ontwikkel wat jou onderneming se doelwitte, tekenmark, bedrywighede, bemarksbenadering en finansiële vooruitskattings uiteensit. Jong entrepreneurs moet ook dan verseker dat hul ondernemings behoorlik geregistreer is, aan wettige vereistes voldoen en sterk finansiële bestuursvaardighede ontwikkel. Hierdie grondslag verhoog die kanse om 'n volhoubare en suksesvolle onderneming te behou.
0: Makoso ngunqinya project ngikhama kuye kabathiga ngabathithwaya jega makoso uqandi khona damasinga makali youth entrepreneurship challenge KCOT KCG the migration come awuna kabathiga yathi ngqinya makoso.
2: Jy weet, jong entrepreneurs ervaar dikwels uitdagings soos beperkte toegang tot kapitaal. Ons hoor dit al die tyd, 'n gebrek aan sakeervaring, beperkte professionele netwerke en probleme om kliënte se vertroue te wen. Dan sommige mag ook sukkel om sakeverantwoordelikhede met hulle studies of ander verpligte te balanseer. Om hierdie uitdagings te oorkom, behoort jong entrepreneurs nie in isolasie te werk nie. Hulle moet mentorskap van ervare sakepersone soek en deelneem aan entrepreneurskapsontwikkelingsprogramme. Kyk, netwerk

0: om saam met ander te werk bied toegang tot vaardighede, netwerke en geleenthede wat groei kan versnel en die kans op langtermyn suksesse kan verhoog. Jy weet, jong entrepreneurs behoort ook opleidingsgeleenthede te benut om vaardighede in finansiële bestuur, bemarking, kliëntediens en leierskap te ontwikkel. Hulle moet klein begin, geleidelik groei en geduldig en volhardend bly, terwyl hulle uit foute leer en onderweg aanpas. Weet jy, Jacob, jong mense behoort al idees op kleiner skaal te toets en terugvoering van potensiële kliënte te verkry voordat hulle groot bedrag geld, tyd en energie bestee. So hierdie proses stel hulle in staat om hul produkte of dienste te verbeter en hul kanse op sukses te verhoog. Dan ook deurlopende evaluering en aanpassings as noodsaaklik, omdat marktoestande en kliënte voorkeure met verloop van tyd kan verander.
1: Ja, kaba ngathi ngathi ukuke program wakoma ngempol khetha xa program ke radio SK from Municipal NFM aqanqama inxa yakho bumakai ethi ke gina ume lexala jokwa ngathi ke entrepreneurs abaqhali kwaqwe mhe singxime ke iqanika ngamuku ngama kusho muku tuthuka abona mali tsinga tsiyene qagina ume yacathu dakaba ke lati aqexwa 100% yo pene ke FM ngisathi ke gina ume taqonqa ke tsika wa mangosho ke aqhali kwaqwe mhe ya mqwamo sathethi tamqosho qancane muku singqhi tsixwa iphosa lalo shangqhi tsike xa matu kamqodi bathi yamqo tisa tsinga usike qala ke iqhame singqhi ya doma kusho ha una ka di oyigcika igcika qhabya kakhuna ikhangqathi owa mali ekhonga unqanqama kusho icancu ngolo singinikwa magi kwasa singinikwa magi ke aprogramu wa kaqonqwa mali qani khuna ke ya kwasa qomhe ya South Africa wi muku oyima kusho unqancancu deyimani ya una athi ngolo singandwa etike program sathi jandwa
0: toegang tot befondsing is dikwels 'n groot struikelblok vir jong entrepreneurs omdat baie nie oor voldoende spaargeld of sekuriteit beskik om tradisionele banklenings te bekom nie. So gelukkig bied verskeie organisasies in Suid-Afrika ondersteuning wat spesifiek op jong sake-eienaars gerig is. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, mense noem dit ook die NYDA, bied toelaabefondsing, mentorskap en sakeontwikkelingsondersteuning aan jong entrepreneurs tussen die ouderdomme van 18 en 35 jaar. Jong mense kan die NYDA kontak by 0800-585858 of 'n e-pos stuur na info@nyda.gov.za. Ek sal dit weer sê. info@nyda.gov.za of www.nyda.gov.za besoek vir meer inligting. Nog 'n waardevolle organisasie is die Klein Sake Ontwikkelingsagentskap. Mense ken hom gewoonlik as SEDA. SEDA bied sakeopleiding, mentorskap, hulp met sakeplanne, marktoegangsondersteuning en leiding oor die verkryging van finansiering. Jong entrepreneurs kan SEDA kontak by 0860-103-703 of 'n e-pos stuur na info@seda.org.za. Sal dit weer sê, info@seda.org.za of www.seda.org.za besoek. Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, bekend as

0: of IDC bied ook befondsgeleenthede vir ondernemings met sterk groeipotensiaal vir al in die sektor soos voorvaardiging, landbou, toerisme en tegnologie. Entrepreneurs kan die IDC kontak by 086069388 of 'n e-pos stuur na callcenter@idc.co.za. Ek sal hom weer noem. callcenter@idc.co.za of www.idc.co.za besoek. Om hul kansse op befondsing te verbeter, behoort jong entrepreneurs hul ondernemings ernstig te formaliseer en sterk sakeplan voor te lê, wat deur marksnavorsing en duidelike finansiële rekords ondersteun word. Befondsers is meer geneig om goed voorbereide entrepreneurs te ondersteun, wat duidelik kan aantoon hoe hul onderneming inkomste sal geneer en waarde sal skep.
1: Maar jy kan ook agene om ingang gekatjie en ingang wa tisaka njuki tisai ta manhi ta chikhoi ngane kwa ike career development a practitioner manhi ta chikhoi kaisi fral commission meyi ka ngemakuso imakuso yang litaba yadika chabe he kan nga khisi ge halinuka ya hatulungisa a ngkhalinwa ngilitawa mali ngkhalinwe tikisinge ke andahaga ta order totuca ngiyamakuso takhamba kuso ka chabe ama niya guma debit commission committee ti ke yidibi aisa ayimakuso ke cang
0: Jakob, ek sal eerstens hul ervarings erken en hulle help om dit as deel van die leerprosesse eerder as 'n mislukking te sien. Baie suksesvolle entrepreneurs slag eers na 'n verskeie pogings omdat elke terugslaging insig, veerkragtigheid en beter besluitneming ontwikkel. Ek sal hulle dan help om te besin oor wat verkeerd geloop het of dit marksgeskiktheid, beplanning, befondsing of uitvoering was en spesifieke lesse identifiseer wat hulle vorentoe kan toepas. Dan weet jy, daarna sal ek hulle aanmoedig om weer te begin. Dis 'n baie belangrike stap om weer te begin as goed is hier reg geloop het vir jou nie, maar ook op 'n kleiner en beter getoetste skaal met verbeterde beplanning, sterker marknavorsing en waar moontlik mentorskap of ondersteuning van sake inkubators. Om 'n onderneming te bestuur is 'n vaardigheid wat oor tyd ontwikkel word en nie 'n eenmalige prestasie nie. Elke ervaring, of dit nou sukses of terugslag is, bou die kennis, dissipline en selfvertroue wat nodig is om te verbeter en sterker te groei by die volgende poging. Jong mense kan ook hul vaardighede versterk deur kort kursusse, aanlyn leerplatforms, video's en potsaaie van suksesvolle entrepreneurs te volg wat praktiese insigte en werklike lesse bied om hul ontwikkelings te ondersteun.
1: Oyigya ngimogwa tsamni uhama kuso akawsin tama yikwakwe tanqayima ne ka kumisela sika unqanzanga nga uthika amathithang ina ka qinquma geka atayi yagami
0: May boodskap aan jong mense is eenvoudig glo in jou potensiaal en moenie toelaat dat die vrees jou keer om jou drome na te jag nie Elke suksesvolle entrepreneur het met 'n idee begin en op een of ander stadium onsekerheid ervaar Sukses vereis nie volmaaktheid nie. Dit vereis optrede, toewyding en volharding. Begin deur geleenthede rondom jou te identifiseer, baie belangrik, en fokus daarop om werklike probleme binne jou gemeenskap op te los. Belê in leer, soek mentorskap en verbeter voortdurend jou vaardighede. Moenie deur terugslaa onmoedig word nie, want uitdagings bied dikwels waardevolle lesse wat tot toekomstige sukses bydra. Die belangrikste is om te verstaan dat entrepreneurskap nie net oor geld maak gaan nie. Dit gaan daaroor om waarde te skep, probleme op te los, gemeenskappe te bemagtig en in 'n positiewe verskil in die samelewing te maak. Met vasberadenheid, harde werk en die regte ondersteuning kan jong mense suksesvolle ondernemings bou en leiers word wat tot Suid-Afrika se ekonomiese ontwikkeling bydra.
1: Ya mkotla nga wagina umeke nkumengani majwe kama kwa gina umeke tiga nge taju kwa kaisi ke kake uwa chitwa kwa imeshe nkumeke tige kwa nkwa so kaik keti ya nga ima goso dan kwa sen tika kia wa nga usi tika kia wa ti chumsi o ti kama kwa ki taju tama sa alaste tunk atene ki taju ke tiga ngewe ya tu nga magoso yu kwa kwe hake dom kwege ipa nga wa isin kule ti maya wuna magoso kwa sasi nga magoso kaba tungkwi ngama kwe kama kama tamtali singe chitwe kwe sala lwe nkuma ngang kegua tungkwi takisa nga chitwe siya nga akitai teya guga da sing kule mea dhamiga nga nga kwa chuga aki num o lekham ka aki num kakia naida sieda heke NOC hechige IDC tatu kwe ya wuna kwa sa kama mhali gandhi kuna kama wabilongo saya magoso wa da o da sin ta kai magoso sin daga wacige eni tu kumsa kwase ke magoso a gunta mena da ci singa ci ciga ngi daga tuga o ka tuga ka sa aka to si to da kan kama kwe nana kwa ye to tru ka sa lalu o yi e hege la di ci damta programme ta kan kan daga wacige ya tu gume ga hin tin o ya tu sa kolma ya wona kwasa kan makole ya uwa.
0: Kyk, dis 'n plesier. Luisteraars kan meer inligting bekom deur ons direkte kontak of op aanlyn platforms te besoek waar inligting gedeel word en geleenthede soos leerlingskappe, vakleerlingskappe en internskappe gereeld geadverteer word. Dit sluit maatskappy webwerwe, regeringsportale en betroubare werksoekplatforms in. Dit is ook belangrik om die amptelike sosiale media bladsye van organisasies en setas te volg aangesien geleenthede dikwels daar gedeel word.
1: Dankie wat aan mevrou Gina omgekomming om sy eie kwy. Hy het daarmee gekry kiesig om ek daar met sy twee kwy sal aloop kom en kan da atorosila kat ek kom sy diewe nou kwy. Ja, jojo tama kwy mevrou Gina omgekomming gaan dit aan met sy kiesig om entrepreneurship. Ke kwe chitwa una khalientiti ea una mhali o ya una vilongi sahi mkangayi besa khidisin mge saad agi num SIDA ta agi num NAIDA National Youth Development Agency ta agi num INOC ta agi num IDC wa kwe chitwa wa una kwasa kato mga wa mhali ten khali nguka wa chige ya kahi alungi sa nga besa khidplan angunguma taka wa abe marken angheya a target market mugushin hege ntima a o daga panga a khamiska ai i tige yatu ama ni yago wa tsena yatu tangu makeke tige atu sa tayi ci singa tsena khali besa gedi atani kwadi khali ge ga tige a nqa besa gedi yang hao twang hm diwi o ntu mandela nqa atu anga wa dang a ke nqa tege diwe panna wi u nqa wa ko ichi twa ge singe ke bahane magoso he ngeti ke magoso kwa nga ukwa chike ke dam kwa chike ke dibi ke kwa he ta ka wona ka tosi ya kwe magoso ya mtaisin magoso ya wa ya kantaisin magoso ya oti twagisin i kaisi ya panga ya wona chi panga panga magoso he dibi ya sin ngulu nga South Africa ta de ke beer si ya lungisa ya ta de ke mali yo magoso sin ta magoso chika entrepreneurship kwa kwa ati tega wa chike ati hechi gyang khamats a khameska ai twasin hechi gyang khamats a chitwa ai need kaba inovasi chike agu kwachi hanuma ke chike chitwa tu heka kwasa chitwa dama jwe khama ku nkomo nqa ke khatwe di crazy gang wa entrepreneurship ta wole se ka ba qanqa mo ku qanqa ba ake di ko SBC hechi ke department ya Heidi Kesin ke training we ai program ya wa keta kom ke wona mko slot ke learner support mo ku qanqa ya ku ke ya ikwa ntulu daga necemba wona mko keta program ke 13 PBS radio stasi yege ECBC atwa nqenke mokusa kana tigatu ke kana talike ya muna kalo ya sa kama qanqa mo ngeke kana ece ECBC dikezen ya nqunga amana ta nqunga avelongisa in hede gane kam then ngama kama de herta Jacob Makai kelan support a keta program ke Radio SKFM 107.9 FM ke chitrong utro den ikam ku chi si ke kana topic ke juka kai ke booster ke dri herta ke Radio SKFM kana tsi makanga wakwe tak afike qinqhesi talungisa khweta ma ngonghele 30 toka wa 13 a wa darta kamunita taminqushindwa ke kati emdiwa wona khwe icamncwi
2: abilungisa khu wathi kangqinqqong chipangi chingaka wa khuqa ipanqa balungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki qinquika wathi kangqhamaqaqo meshi nqhume hethi igxexiya kibilungisa qani khuna ka wathi bwatu sing amatu khethu ya matriki pente amatu ulungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program wakaki chimbu ya yatutwa hangila chikatu o juwa kaki NSFAS ya enlechten juwa kaki chikan kwa sinkwa kwa wana chipangi ya panga juwa kaki golo singegi ya international ya kakdani kuna kichiki ya kwa saa wana chipangi katu kaya kaki lungse ka SBC education yi chipangi ka angye pangangawa departamente high education kiche training wi yiki tamke programa
3: Majua kama kwa iwisisi yekala kisika mga wajuki kongi keta program hiki saa kinku iki hiki wa entepe niyesep taga nene kankam kaki chibza mho program ya tonsi tei iki ngoto wakam keka wisisi kenga kama kama keka wisisi kewa SABC ayvilongisa kawusin SABC ayvilongisa kukunga akkwa

Nico van Wyk was 'n student van Jaapie Loubser. Hy het baie, baie na oom Jaapie sy huis toe gegaan, daar in Brooklyn of Rugby, naby Eysterplaat, dis so in Milnerton, naby Kaapstad, en baie soen toe gegaan, gaan sit en kyk en leer al die fyner kunsties by oom Jaapie geleer. Nou, Nico van Wyk speel Jaapie Loubser so perfek, reg, prachtig. Daar's andere ook, natuurlijk, Theo Slabbert, denk ek aan, Hannes Skoeman, Robbie Holm, Frikkie McDonald, en nog vele meer, wat baie, baie mooi ook oom Jaapie kan speel. Maar wat my bekommer is, die volgende generasie, na die manne wat ek nou net genoem het, ek dink nie, daar is wat Jaapie Loubser so kan speel nie, en dit kwel my nogal. Maar in elk geval, kom ons luister na nog een van Nico van Wyk en dan weer een van oom Jaapie.

Nou, soos julle daar hoor, al twee die orkeste, en ek dink Nico van Wyk met sy orkest het dit met opset gedoen, al twee van hierdie orkeste is eg en heeltemal akoestiek. Daar's geen elektriese instrumente daar nie. En dan, baie prominent, die ou groot basviool. Dit is baie prominent in oom Japie se geval, Louis Fourie. En dan die lekker kitare wat so die ritme seksie doen en daai volheid gee aan die orkes, is oom Jaap en Tansus Opperman. Hulle is op kitaar en ook Tivi Fourie natuurlik op die banjo. Die banjo baie prominent ook hierso. Nou dis oom Jaapie se eisterplaat kerels natuurlik. Kom ons luister na nog enetjie van Nico van Wyk.

0: Oom Japiesen was Jan Doppies en Nico van Wyk het vir ons daar gespeel onder die ou akkerboom en my magtig, wat een, behalwe dat dit een goeie kompositie, prachtige kompositie is, wat een meesterstuk, wat een meesterlike concertina speler, absoluut, absoluut. Ons gaan gauw vir een vinnige advertentie, ons nou weer terug.
1: Dis Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aan saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke. Someday.